0: Gaan we er even naar terug. Oké. In de meekassen wil je het rustig 600 voet om 20 neer aanloggen. Dus voet om 20 neer. Nog nul. Ja. Christen.
1: Hey, dat zijn de wat je hebt. Ik heb 10 jaar gehaald. Dat is alleen maar een los 6 dan. Dan. Ik heb een pas aan de volgende reis. Dat is het volgende woord als aandacht. Dat is een stuim van jullie bestelling.
2: Och därefter Ljungbykanalen fram till midnatt. Och Ljungbykanalen närmast nu inleder med Lisa Miskovsky och Why Start a Fire.
3: Du lyssnar på Ljungbykanalen 95,8. Mer musik, mindre snack.